0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
3: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.
2: Simpel Simons.

0: indrukwekkende film. Met een mooie rol voor Tom Hanks en Denzel Washington. Bruce Springsteen maakte de soundtrack met Streets of Philadelphia. En we begonnen met Mark Elmond van... hoe heet die club ook alweer? Soft Cell.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: And Something Got a Hold of My Heart. Dat deed hij solo. En zijn maatje David Ball overleed dit jaar. Dus ja, ook Soft Cell kan nooit meer optreden. Ja. Hey, goedemorgen. Het is vrijdag 15 mei. Van harte welkom in een gloednieuwe Simpel Simons. Het was de meest regenachtige hemelvaartsdag die ik me kan herinneren. En ook volgens mij de meest koude. Het is nog steeds ijsheilige. Vandaag is de laatste dag. Dus hierna kun je volgens mij je plantjes met een gerust hart in de grond steken. Maar dan denk je ook wel eens ijsheilige, wie verzint dat. Maar het is toch echt wel gewoon koud en guur. En het koelde flink af. En er viel vooral heel veel regen uit de lucht. Het wordt wel wat beter, zeggen ze. Dus ja, laten we dat dan maar hopen. Straks het weer. Wat gaan we allemaal doen tussen nu en 9 uur? Natuurlijk hebben we voor jou voor de allerlaatste keer In the Stars van de Rolling Stones. Onze Simpel Shazam van hun gloednieuwe album Foreign Tongues. En de heren kunnen het nog steeds. Je kunt zeggen wat je wilt. We hebben ook de open deurplaat voor je. En de horizonagenda, gelezen door Hans van Groessen. Het weer heb ik al genoemd, zo rond 7:15. Natuurlijk ook het nieuws van Beyond. En wat ga je vandaag doen? Want heel veel mensen hebben vandaag toch ook een vrije dag. En als je dacht van, weet je wat, ik ga lekker met de caravan 4 dagen... heerlijk van Nederlandse camping genieten en het weer. Ja, dan hoop ik dat ze een mooi zwembad hebben daarbij. Ja. Klinkt een beetje zuur, maar dat lijkt me dan wel lekker. Gewoon in een mooi zwembad zitten. Goed. We hebben natuurlijk ook het nieuws van Beyond. En we gaan er gewoon een leuke ochtendshow van maken. Als je tenminste al wakker bent. Want ja, ik wil... Welke reden heb je om gewoon op te staan om 7:10? Geen één, maar misschien zit je lekker naar de wekkerradio te luisteren. Ik ga gewoon op mijn gemak even met jullie doornemen wie er allemaal jarig zijn. Want dat zijn best grote mensen. Wat dacht je van Brian Eno? Toetsenist, maar ook producer. Deed veel voor U2. Werkte ook samen met Daniel Lanois. Mike Oldfield, multi-instrumentalist uit Engeland. Nico Dijkshoorn, wat een leuke man is dat. Hij zat vaak bij De Wereld Draait Door en zit soms ook wel eens bij VI aan tafel. Frank en Ronald de Boer, voetballers in rusten. En Jasmine van den Bogart, oftewel Birdie, zij is ook jarig. En datzelfde geldt voor Mr. Props, oftewel Dennis Principal Stir. Hier is hij samen met de Opposites in Sukkel voor de Liefde.

mijn boss verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel één.

Dennis Prinsmulster. Van Deens-Antilliaanse afkomst. Maar vooral Nederlander. En als Mr. Props scoorde die grote hits. Met onder andere de Robin Schulz remix van Waves. En dit deed hij samen met de Opposites in Sukkel voor de Liefde uit 2013. En hij wordt vandaag 42 jaar oud. 7:15 geweest. Op deze vrijdag in de ochtend van Horizon. Nu met Stromae. Ook uit 2013. Papa Touré.

hits die je kent. Dat zijn de hits van Horizon, Breakaway van Tracy Ullman. En zometeen het nieuws van bij ons. Dat zal zijn iets meer later dan 5 over half 8. Ook Kygo komt eraan, maar nu is Bebe Rexha en Fateless.

uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Kygo en Matey Noise. En dat allemaal 10 jaar geleden. In Stay hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Elbow komt eraan. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: mooie stem van Guy Garvey. Ik heb het over Elbow. Uit hun album Seldom Seen Kid. Het wordt vaak gebruikt in films, televisieprogramma's en reclames. En dat onderstreept de blijvende populariteit. En ja, maakte van Elbow een superband. En fijn om weer een keer te horen op de radio.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, het is 7:30 geweest. Tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen in Veldhoven. Na maanden van hard onderhandelen hebben chipmachinefabrikant ASML en de vakbonden een akkoord bereikt over de grote reorganisatie. Het gaat om het ontslag van leidinggevende specifieke managementlaag op de afdelingen technologie en IT. FNV-onderhandelaar Peter Reniers noemt het een eerlijk akkoord en verwacht dat het aantal ontslagen in Nederland uitkomt op 650 in plaats van de oorspronkelijke 1400. De vakbonden moeten

0: Potters is nu nog momenteel actief als informateur in Waalre, waar alle fracties samenwerken aan een zogenoemd raadsbreed akkoord. In plaats van een traditionele coalitie moeten de partijen gezamenlijk de gemeente besturen. En tenslotte aandacht voor Valkenswaard. Daar beginnen vanaf mei, dus deze maand, ecologische onderzoeken naar vleermuizen, huismussen en zwaluwen. De onderzoeken lopen tot en met juli en worden later in het najaar vervolgd. Speciale ecologen bekijken waar de dieren leven, rusten en vliegen. Dat gebeurt in Valkenswaard, Dommelen en Borkelen en Schaft. De onderzoekers zijn herkenbaar aan een hesje en voeren het werk vooral in de avond en nacht uit. Ze lopen of fietsen door de wijken en werken vanaf de openbare weg. Het onderzoek is nodig omdat beschermde diersoorten vaak verblijven in spouwmuren en onder daken van woningen. Bij isolatiewerkzaamheden kunnen deze verblijfplaatsen verstoord raken. Met de resultaten maakt de gemeente een zogenoemde soortenmanagementplan. Daarin staat hoe de leefgebieden beschermd blijven. Inwoners hoeven zelf niets te doen. De ecologen kunnen zich legitimeren en beantwoorden vragen van bewoners. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Simpel Simons. We'll be right back.

Nee, vroeger aan Waylon. En hoe de liefde gaat hier bij Radio Horizon. Daarvoor Eros Ramazzotti, Pui Bella Cosa. En daarom is het 19:15 geweest op deze vrijdag. Vandaag verbetert het weer met maximaal rond de 10 graden en vooral minder neerslag. Het wordt geleidelijk beter. Morgen wordt het ietsje warmer, dan stijgt de temperatuur naar 13 graden. En zondag blijft het aangenaam met temperaturen rond de 15 graden. Dus het weekend ziet er goed uit.

toontje lager. En vroeg of laat hier bij Radio Horizon. Daarvoor Matthew Wilder, Break My Stride. En zometeen het tweede deel van Simple Simons. Met onder andere de Simple Shazam van de Rolling Stones. Dit was de Simple Shazam van een week of twee, drie geleden. De nieuwe Jessie Ware. This Goes Back in Town. Van haar gelijknamige album is dit de signature single Superbloom.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
7: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
6: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
8: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte en meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
6: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: Bad Boys van Wham hier bij Radio Horizon. En daarvoor Crisscross Amsterdam samen met Frans Bauer en Jan Smit. Ze hoort bij mij.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ik vind het wel leuk. Ook die combi tussen René Vroeger en Waylon. Ook dat klinkt hartstikke gezellig. Hey, goedemorgen, deel 2 van Simple Simons. En ja, welkom. Straks de open deurplaat, de Simple Cézanne. Maar eerst even een moment waarop we herdenken dat Nederland een stap vooruit zette, al was het veel te laat. Precies 107 jaar geleden diende Kamerlid Hendrik Pieter Marchand een wetsvoorstel in. Een voorstel dat alles veranderde. Op 15 mei 1919 deed Marchand van de Vrijzinnig Democratische Bond wat veel mensen al jaren wilden. Hij diende een wet in voor actief vrouwenkiesrecht. Vrouwen zouden eigenlijk mogen stemmen. Maar wacht, het duurde nog tot 1922 voordat vrouwen echt naar de stembus konden gaan. 3 jaar wachten, 3 jaar debatteren. Grappig genoeg verzetten de protestantse en katholieke partijen zich het hardst tegen vrouwenkiesrecht. Ze waren bang dat vrouwen radicaal zouden stemmen, maar wat bleek? Die partijen profiteerden er enorm van. Vrouwen stemden massaal op hen. Alle angst voor niks. De echte helden waren anderen. Denk aan Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker. Die twee richtten in 1894 al de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht op. 25 jaar lang streden zij voor dit moment. 25 jaar. Vanaf 1917 hadden de vrouwen wel het passieve kiesrecht. Dat betekent je kon gekozen worden, maar je mocht zelf niet stemmen. Dus vrouwen konden in het parlement zitten, maar niet zelf bepalen wie daar zat. Hoe raar is dat? In 1922 kwam daar dan eindelijk verandering in. Vrouwen kregen het actieve kiesrecht. Ze mochten eindelijk zelf stemmen. Vandaag denken we aan die vrouwen die niet opgaven. Die vochten voor hun rechten. Het duurde lang, maar het gebeurde. En Aletta Jacobs was volgens mij ook de eerste die als vrouw in de Tweede Kamer terecht kwam. En we hebben natuurlijk ook nog een dag vandaag. Het is namelijk Wereldmeditatiedag. Een dag om stil te staan en je geest tot rust te brengen. Maar meditatie, wat is dat nou eigenlijk? Het is een oefening waarin je je concentreert op je adem. Je gedachten of een bepaald woord. Je gaat zitten, je sluit je ogen en je probeert je geest leeg te maken. Gewoon zijn eigenlijk. En dat klinkt simpel, maar het is best moeilijk, want onze geest is altijd bezig. We denken aan werk, aan problemen, aan wat we vandaag nog moeten doen. Meditatie helpt je om dat allemaal los te laten, al is het maar voor een paar minuten. Meditatie komt uit de Oosterse tradities. Boeddhisten en Hindoes mediteren al duizenden jaren, maar nu is het wereldwijd bekend en dat is goed, want het helpt echt. Wat doet meditatie voor je? Het maakt je rustiger, het helpt tegen stress en angst, het geeft je meer focus en concentratie en je voelt je gewoon beter, lichaam en geest. Deze dag staat in het teken van bewustzijn, want veel mensen denken dat meditatie ingewikkeld is. Maar het kan heel eenvoudig. 10 minuten per dag is al genoeg. Vandaag, probeer het zelf. Ga zitten, adem in, adem uit en geniet van de stilte.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. In Bibliotheek Budel wordt een themamiddag gehouden over hulpmiddelen van de wijkverpleging. Bezoekers kunnen kennis maken met praktische hulpmiddelen en slimme technologie die helpen om dagelijkse handelingen langer zelfstandig uit te voeren. Bezoekers kunnen verschillende hulpmiddelen bekijken, uitproberen en vragen stellen over de ondersteuning vanuit de wijkverpleging. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over zelfstandig wonen en de mogelijkheden van thuiszorg voor zichzelf of voor een naaste. De themamiddag vindt plaats in Bibliotheek Budel in de Borg en is gratis toegankelijk. Donderdagmiddag van 2:30 tot 4:30. Deelname is gratis. Het Van Bestpark in Valkenswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor €16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen, ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in het Van Bestpark in Valkenswaard. En tot zover weer de vrijdagse editie van de Horizon Agenda. De berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Friday I'm in Love, ja, die draaien we natuurlijk altijd op vrijdag. En dat was The Cure hier bij Radio Horizon.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, het is bijna 8:55. Tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met een bericht uit Valkenswaard. Daar is deze maand begonnen met ecologische onderzoeken naar vleermuizen, huismussen en zwaluwen. De onderzoeken lopen tot en met juli en worden later in het najaar vervolgd. Speciale ecologen bekijken waar de dieren leven, rusten en vliegen. Dat gebeurt in Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft. De onderzoekers zijn herkenbaar aan een hesje en voeren het werk vooral in de avond en nacht uit. Ze lopen of fietsen door de wijken en werken vanaf de openbare weg. Het onderzoek is nodig omdat beschermd diersoorten vaak verblijven in spouwmuren en onder daken van woningen. Bij isolatiewerkzaamheden kunnen deze verblijfplaatsen verstoord raken. Met de resultaten maakt de gemeente een zogenoemd soortenmanagementplan. Daarin staat hoe de leefgebieden beschermd blijven. Inwoners hoeven zelf niets te doen. De ecologen kunnen zich legitimeren en beantwoorden vragen van bewoners. Wethouder Fons Potters van Valkenswaard maakt de overstap naar Oosterwijk. Potters heeft daar een functie aan waard als wethouder en gaat deel uitmaken van een nieuw college met 3 wethouders. Potters was daarvoor ook wethouder in zijn woonplaats Vught. Hij koos heel bewust voor Oosterwijk, ondanks dat hij de gemeente nog niet goed kent. Op het gebied van ruimtelijke ordening heeft hij veel ervaring. Potters is nu nog actief als informateur in Waalre, waar alle fracties samenwerken aan een zogenoemd raadsbreed akkoord. In plaats van een traditionele coalitie moeten de partijen gezamenlijk de gemeente besturen. En we eindigen in Veldhoven. Na maanden van hard onderhandelen hebben chipmachinefabrikant ASML en de vakbonden een akkoord bereikt over de grote reorganisatie. Het gaat om het ontslag van leidinggevende, specifieke managementlaag op de afdelingen technologie en IT. FNV-onderhandelaar Peter Reniers noemt het een eerlijk akkoord en verwacht dat het aantal ontslagen in Nederland uitkomt op 650. In plaats van de oorspronkelijke 1400. De vakbonden moeten dit nog voorleggen aan hun leden. Voor de medewerkers die ontslag krijgen zijn goede afspraken gemaakt. ASML begeleidt ze zo goed mogelijk naar ander werk. Daarvoor wordt 9 maanden uitgetrokken. Medewerkers die moeten vertrekken krijgen een maandsalaris per gewerkt jaar mee. Dat is veel meer dan wettelijk verplicht. En volgens Reniers kost deze reorganisatie ASML meer dan 200 miljoen euro. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: De nummer 1 van Nederland heet Fever Dream en is van Alex Warren. En je hoort hem hier bij Horizon zometeen. De open deurplaat, we dalen af naar 2002.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Shaggy. Ah, alweer 25 jaar oud, dit Angel.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: De open deurplaat van vandaag is van een van een Nederlands duo dat de term cabarok het leven inroept. Thomas Agda en Paul de Munnik leren elkaar kennen op de Amsterdamse Kleinkunstacademie in 1989. Na een kortstondige samenwerking in diverse projecten op school en daarbuiten gaan ze ieder hun eigen weg. Maar in 1995 staan ze weer samen op de planken in het theaterprogramma Zwerf On. De liedjes van dat programma krijgen onverwacht enthousiaste reacties. Het titeloos debuutalbum komt in 1997 uit. Deze cd wordt in eerste instantie een succes onder cabaretliefhebbers en studenten. Maar als ze op Lowlands 1998 ook alternatieve muziekliefhebbers meekrijgen, is de toon gezet. Agda en de Munnik zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse popmuziek. De single Niet of Nooit Geweest wordt grijs gedraaid op de Nederlandse radio en staat te boek als de zomerrit van 1999. Ook andere nummers zoals Laat Me Slapen en Het Regent Zonnestralen worden hits. Ze spelen dat jaar op ieder denkbaar festival en ontvangen de zilveren harp. Ren Lenny Ren gaat op 15 mei 2002 op maar liefst 6 radiozenders tegelijk in première. Om precies 9:15 's morgens wordt de single gedraaid op Radio 3FM, Radio 2, Radio 1, Radio 538, Sky Radio en Urin FM. Met Ren Lenny Ren slaan Agda en de Munnik in 2002 een ander pad in dan het publiek tot dan toe gewend is. Het is de titelsong van de gelijknamige rockopera waar ze mee door het land toeren. Het duo krijgt van recensenten en fans de nodige kritiek te verduren als blijkt dat ze van hun herkenbare kleinkunstgeluid zijn overgestapt naar een wat stoerdere rocksound. In maart 2014 maken beide heren bekend dat ze stoppen in 2015. Tot een paar jaar geleden. Want de heren zijn weer samen en met nieuw werk. In een half uur tijd verkochten ze 3 keer de Ziggo Dome uit. Agda in de Munnik met Ren Lenny Ren is vandaag.
1: De open deurplaat.

In het begin was er veel kritiek. En nu vinden heel veel mensen dit een prachtig liedje. Agda in de Munnik en Ren, Lenny Ren, onze open deurplaat van vandaag. Iets vroeger dan 9:15. Want dat was het precies in 2002. En dat is alweer 24 jaar geleden. Nu, Sucaro Fornaciari.

The Water Boys. Een Hole of the Moon hier bij Radio Horizon. Tijd om afscheid te nemen voor deze week. Dankjewel voor het luisteren naar Simple Simons. Maak er een mooie vrijdag, een lekker weekend van. En misschien heb je al een dag langer vrij. En vanaf Hemelvaart, geniet ervan. Voor de allerlaatste keer als Simple Simons, maar zeker niet voor de allerlaatste keer hier bij Horizon. The Rolling Stones en In the Stars. Goed weekend.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
7: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
6: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
8: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
6: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59 richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Moedand 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende

0: verkooppunt te maken. Op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. De foyer van het Perron verandert vanavond opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de Heezer coverband Funset. Funset is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring, een breed repertoire en ze brengen herkenbare nummers van onder andere de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. Bezoekers kunnen rekenen op een mix van energieke rocknummers tot rustige momenten. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige en muzikale avond te worden in het Perron. Vanavond, het begint om 8:30 en de toegang is gratis. In Valkenswaard vindt op zondag de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. En tot zover weer de agenda van deze vrijdag. De berichten en alle andere berichten van de agenda-blokjes zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Things that I've got.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, een hele goedemorgen. Van harte welkom. Horizon at Work met Van Dommelen. Achter de knopjes tijdens het Hemelvaartsweekend. Ook vroeg in de ochtend vanmorgen. Simpel Simons had een programma met Rolf. En we bedanken hem weer tussen 7 en 9 uur. Hier bij Horizon Radio. Ja, het klinkt wel lekker, hè? Zo vrijdagmorgen. Goed, mensen. Er zijn mensen die een lang weekend hebben. Er zijn ook mensen die gewoon aan het werk zijn. En wij maken dit programma voor je tot aan de klok van 12 uur. Begonnen met meester-president. En het heette Coco Jumbo. Nu door met de Third World. En na.

0: 9.
1: Een van die mooie opnames van Suzanne en Freek waren dat met halve weken. En daarvoor Third World, Now That We Found Love. Ja, wat het weer betreft, is vandaag weer een beetje aanmodderen, zeg maar. Tussen de zon komen er toch weer wat buitjes tussendoor vanmiddag voornamelijk. En het wordt niet erg warm, zo'n graad of 12. Dat is een beetje te fris voor de tijd van het jaar. Maar in ieder geval, het gaat richting weekend. Nou ja, weekend, het begin volgende week, gaan de temperaturen toch weer iets omhoog. Dus dat geeft weer nieuwe fleur, jazeker. Mysterious Girl nu met Peter...

Dat was van de LP destijds. Willie and the Pooh Boys hebben het over Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner. En daarvoor hadden we Peter Andre en Mysterious Girl hier bij Radio Horizon. Grote hit voor de jongen van No Mercy met Please Don't Go.

Ja, het blijft nog kicken, hè, met de jongens van Rauwenhuizen. Dan is het Madom en de volgende No Mercy, Please Don't Go, op deze vrijdag de 15e mei. Nu dan de grootheid van Robert Palmer en het heet The Best of Both Worlds, gevolgd door de agendaberichten.

0: van de kleine dommel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Hees-Leende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Hezen. Centraal thema bij Café Brein in Valkenswaard is bij de eerstvolgende bijeenkomst dagvulling bij niet aangeboren hersenletsel. Tijdens de avond vertelt Kitty Vogels van het Vogelhuis over het belang van structuur en een passende dagvulling na hersenletsel. Aan bod komen vragen over hoe structuur kan helpen bij rust en overzicht, hoe partners samen een nieuw ritme kunnen vinden en hoe mensen hun dag kunnen invullen wanneer werken niet meer mogelijk is. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met NAH, partners, familieleden en betrokkenen. Er is volop ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Volgens de organisatie biedt herkenning en begrip veel steun voor mensen die met een hersenletsel te maken hebben. Woensdagavond, het begint om 7 uur in Bibliotheek Kempen, de Hofnarre Valkenswaard. Aanmelden is gewenst en dat kan via cafébreinvalkenswaard@gmail.com. Deelname voor deze bijeenkomst is gratis. Budeldorpplein in de kijker. Beleef en maak kennis met de bijzondere geschiedenis van Budeldorpplein tijdens een presentatie in het kantinetheater en een rondleiding door het fabrieksdorp. De middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, deskundige inwoners uit het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. Als afsluiting volgt een korte rondleiding door kantinetheater. Op woensdag 20 mei aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl en na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. En tot zover weer dit blokje met agendaberichten. De berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, je hoort die plaat niet vaak meer, maar het blijft toch echt leuk. De formatie Steps met Last Thing on My Mind. En wij bedanken Hans van den Broek voor de productie. Van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. De Temporary nu met Maya en het heet Feel It, de cover van de Jackson.

was een van de vele hits voor Robbie Williams. He's the one and the four temperer. And can you feel it? We gaan op weg naar zaterdag. Ja, ja, zeker. Met de jongens uit Zeeland. Hier is Bluff.

En dat was Leni Malin, leuke plaat. I'm sitting down here. En de vorige gingen we op weg naar zaterdag met de jongens van Bluff uit Zeeland. We hebben nog tijd voor Jennifer Lopez en Let's Get Loud. En misschien nog een stukje Eddie Zoe. En dan gaan we heel voorzichtig op weg richting de commercials en het nieuws van 11 uur. Tot straks maar weer.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
5: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
6: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
5: Ja, goede vraag.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
8: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
9: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
10: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
9: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
11: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoor. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markeszoor gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon at Work met Van Dommelen achter de knopjes. En richting 12 uur. We hebben net even een bakje koffie genuttigd. En begonnen met muziek van Shakira. En haar grote hit Whenever, Wherever. Op een A4'tje komen ze weer toch voorbij. Gisteren ook gedraaid, maar vandaag ook weer. Hier zijn de Dire Straits en het heet Lady Rider.

En dat waren de Steamy Windows door Tina Turner. En daarvoor Mark Knopfler en de jongens van de Dire Straits en Lady Rider. We gaan naar de jaren 60. De Rolling Stones hebben inmiddels weer een nieuwe gemaakt. Een nieuwe plaat tenminste. En It's in the Stars. Maar nu de jaren 60 met Satisfaction.

Dat was Cher met If I Could Turn Back Time. Blijft een mooie plaat. En voor de Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. We gaan naar Paul Simon en Late in the Evening.

Ja, het is een bijzonder muziekje van Donna Hightower. The World of Today is a Mess. En helaas, de tekst die is nog heel actueel. En daarvoor hadden we Paul Simon van zijn album Graceland. En dat was hij met Late in the Evening. Carol Emerald, nu met Tangled Up.

Uit de jaren 70, de Hollies en de Magic Woman Touch. En voor Caro Emerald en Tangled Up. We gaan de Boudewijn de Groot nog voor je draaien als de rook om je over te verdwijnen. En dan gevolgd door de agendaberichten.

0: In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. In Bibliotheek Budel wordt een themamiddag gehouden over hulpmiddelen van de wijkverpleging. Bezoekers kunnen kennis maken met praktische hulpmiddelen en slimme technologie die helpen om dagelijkse handelingen langer zelfstandig uit te voeren. Bezoekers kunnen verschillende hulpmiddelen bekijken, uitproberen en vragen stellen over de ondersteuning vanuit de wijkverpleging. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over zelfstandig wonen en de mogelijkheden van thuiszorg voor zichzelf of voor een naaste. De themamiddag vindt plaats in Bibliotheek Budel in de Borg en is gratis toegankelijk. Donderdagmiddag van 2:30 tot 4:30. Deelname is gratis. Het Van Bestpark in Valkenswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor €16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen, ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Van Bestpark in Valkenswaard. En tot zover weer de vrijdagse editie van de Horizon Agenda. De berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, nu al een grote hit voor Frans Bauer en Jan Smit en de rest van de band. En zij hoort bij mij. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Motown uit 1967. Hier zijn de Supremes, de Happy.

Ook een leuke plaat, zou ik zeggen, op deze vrijdagmorgen. Gabriella Chilmi en Sweet About Me. En voor de Supremes en The Happening. Nu door met The Love Affair, An Everlasting Love.

0: Dit is Horizon at Work.
1: Dat was de opname van The Love Affair, een everlasting love. En tijd voor de Shocking Blue en Venus. En een stukje Neil Diamond. Dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van De Smaak van Zwaak. En dan gaan we de middag in met Peter van Echt. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en tot maandag. Dag.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
7: En je accu?
6: Die is leeg.
8: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
8: Ontdek meer op vitality.nl.
9: Start je dag met Fortune Coffee.
10: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar er zijn twee ongelukken gebeurd in de regio die voor de echte lange files zorgen. Allereerst de A2 naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de weg wel weer vrij. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging 15 minuten. Dan de A59 naar Den Bosch, bij Drunen West. Daar is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is een uur, omrijden is een beter idee. Dan via Gorkum over de A27, A15 en A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
1: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
0: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Are you ready to party?
4: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School. En daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dal van de kleine dobbel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Heesen. Centraal thema bij Café Brein in Valkenswaard is bij de eerstvolgende bijeenkomst dagvulling bij niet aangeboren hersenletsel. Tijdens de avond vertelt Kitty Vogels van het Vogelhuis over het belang van structuur en een passende dagvulling na hersenletsel. Aan bod komen vragen over hoe structuur kan helpen bij rust en overzicht, hoe partners samen een nieuw ritme kunnen vinden en hoe mensen hun dag kunnen invullen wanneer werken niet meer mogelijk is. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met NAH, partners, familieleden en betrokkenen. Er is volop ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Volgens de organisatie biedt herkenning en begrip veel steun voor mensen die met een hersenletsel te maken hebben. Woensdagavond, het begint om 7 uur in Bibliotheek Kempen, de Hofnarre Valkenswaard. Aanmelden is gewenst en dat kan via cafébreinvalkenswaard@gmail.com. Deelname voor deze bijeenkomst is gratis. Budeldorpplein in de kijker. Beleef en maak kennis met de bijzondere geschiedenis van Budeldorpplein tijdens een presentatie in het kantinetheater en een rondleiding door het fabrieksdorp. De middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, deskundige inwoners uit het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. Als afsluiting volgt een korte rondleiding door Kantinetheater. Op woensdag 20 mei aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl en na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. En tot zover weer dit blokje met agendaberichten. De berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en de beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
4: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
3: Ja, goede vraag.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
9: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
8: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
10: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Onze dank gaat natuurlijk uit naar de muziek in het lunchprogramma De Smaak van Zwaak, verzorgd door Peter Zwaak. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij dit allerlaatste tussenuur van deze werkweek.

Ja, dat is de vraag van deze middag. Vrijdagmiddag 15 mei, even na 2 uur geworden. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. Hadden wij Ray en Where is My Husband. Ja, heel veel mensen hebben er vandaag een extra vrije dag aan vastgeplakt. Dus voor heel veel mensen is het weekend dan ook al begonnen. Maar voor ons nog niet helemaal. Dit is Roxette.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Club hoorde je met The Mixed Up World. Een ree zat vrijdagochtend vast in een hek langs de Moergestelseweg in Moergestel, lezen wij in de krant. Een vrouw fietste over de weg en zag langs het natuurgebied een ree dat dus vast zat in dat hek. Het dier maakte een schreeuwend geluid en kwam op eigen kracht ook niet meer los. De vrouw die aarzelde geen moment en belde direct 112. En niet veel later stond de brandweer bij het hek. En omdat het ree erg geschrokken was, legde de brandweerlieden eerst voorzichtig een deken over het dier heen. En zo werd het wat rustiger en kon de reddingsactie veilig beginnen. En ze hebben het tot een goed resultaat weten te brengen. Uiteindelijk, het dier is weer vrij. Dus een hulde aan die fietser die het allemaal zag gebeuren.

Ezra en de Pretty Shining People. De werkzaamheden aan de Luikerweg binnen de bebouwde kom van Valkenswaard die zijn bijna afgerond. Vanaf vrijdag 22 mei gaat de weg uiteindelijk weer tijdelijk open voor het verkeer. Ook worden de verkeerslichten bij de markt opnieuw in gebruik genomen. Voorafgaand daaraan vinden nog asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Donnelseweg. En vanaf maandag 18 mei 5 uur tot uiterlijk woensdag 20 mei 12 uur 's nachts is de rijbaan tussen de Barendsstraat en de Nieuwe Waalrussenweg in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het fietspad blijft wel toegankelijk. Dit is Harry Styles en The American Girls.

Nieuws. Headlines. Langere openingstijden voor Kranelongs horeca tijdens WK. Gemeente Heezenleen doet mee aan de campagne Das Zo Gefietst. En Valkenswaardse basisschoolleerlingen in actie tegen textielafval tijdens textielrace.

Muziek van Dasha en je hoorde Austin. Het is om en bij 3:05 geworden op deze vrijdagmiddag. We kijken al een beetje vooruit naar het komende weekeinde. Morgen vroeg om 9:00 dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het ochtendprogramma Fris uit de Veren tot een uurtje of 11. En ik probeer mensen altijd op te roepen om leuke suggesties aan te dragen. Het mogen vooral ook Nederlandstalige platen zijn. En er is me toch een mooie suggestie binnengekomen. Ah, als ik zeg Lisbeth List. En ik denk dat we morgen een plaatje gaan horen dat we niet al te veel en ook niet te vaak horen.

0: Talk Talk en Life is What You Make It hebben wij zojuist kunnen luisteren naar de headlines van het regionieuws. Hebben wij nu het volledige regionieuws op deze vrijdagmiddag.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: Tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK mag ook in Kranendonk de horeca langer open blijven. Burgemeester Van Kessel heeft daarvoor een collectieve ontheffing verleend op de reguliere openingstijden. Het besluit volgt op een overleg met horecaondernemers. En burgemeester Van Kessel geeft daarbij gehoor aan de wens van de horecaondernemers om open te zijn als het Nederlands elftal op het WK een wedstrijd speelt. Het WK wordt dit jaar gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door het tijdverschil kunnen wedstrijden van Oranje soms vroeg of juist laat vallen. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Het terras blijft gesloten tijdens de ontheffing. Er is een maximale geluidsnorm van kracht. En uiterlijk 30 minuten na afloop van de wedstrijd moet de zaak dicht voor het publiek. Horecaondernemers die gebruik willen maken van de regeling moeten zich vooraf melden bij de gemeente. Zonder aanmelding geldt de ontheffing niet.
1: Heezerleende.
2: De gemeente Heezerleende sluit zich aan bij een campagne vanuit Brainport Bereikbaar, Dat is zo gefietst. De gemeente hoopt hiermee naar inwoners te stimuleren om vaker de fiets te pakken. Brainport Bereikbaar heeft naast deze campagne ook andere zogenaamde toolkits bedacht om mensen meer op de fiets te krijgen. Zo is er naast de campagne ook een challenge, Dat is zo gefietst, waarbij men kan trappen voor goede doelen. En is er de fiets naar je werk toolkit. In de gemeente Heezerleende zullen de komende tijd op diverse plekken borden over de campagne te zien zijn.
1: De regio.
2: In Valkenswaard is op woensdag 13 mei de textielrace van start gegaan. Wethouder Rens Pijnenburg gaf op basisschool 8 Netendal het symbolische startschot voor het educatieve project, waarbij leerlingen van groep 6 zich inzetten voor hergebruik en recycling van textiel. Van maandag 18 mei tot en met 11 juni leren leerlingen tijdens de textielrace meer over de impact van kledingproductie op mens en milieu. Na een gastles op school gaan zij 4 weken lang aan de slag met het inzamelen, hergebruiken en repareren van textiel. De deelnemende scholen verzamelen punten. De school met de hoogste score wint een prijs. Inwoners van Valkenswaard kunnen bijdragen aan het project. Bewoners in de buurt van deelnemende scholen kunnen in de actieperiode gratis textiel laten ophalen door hun oude kleding of huishoudtextiel aan te melden via de website Textielrace. Het gaat onder meer om kleding, handdoeken, beddengoed, gordijnen en ander huishoudtextiel. Het ingezamelde textiel wordt hergebruikt of gerecycled. En de werkzaamheden aan de Luikerweg binnen de bebouwde kom van Valkenswaard zijn bijna afgerond. Vanaf vrijdag 22 mei, dus volgende week vrijdag, gaat de weg tijdelijk weer open voor het verkeer. Voorafgaand daaraan vinden nog asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Dommelseweg. Van maandag 18 mei aanstaande, 's morgens om 5 uur, tot uiterlijk woensdag 20 mei om middernacht, is de rijbaan tussen de Barendstraat en de Nieuwe Waalseweg in beide richtingen afgesloten. Het fietspad blijft wel toegankelijk. Verkeer van en naar Dommelen wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Kardinaal de Jongstraat. Ook buslijn 318 rijdt tijdelijk een aangepaste route. De werkzaamheden aan de Luikerweg maakten deel uit van een brede herinrichting van het voormalige N69-tracé. Daarbij zijn onder meer riolering, kabels en leidingen vernieuwd en is de weg opnieuw ingericht. In september starten de werkzaamheden aan de Luikerweg buiten de bebouwde kom. Tijdens die periode wordt de Luikerweg binnen de bebouwde kom dan ook opnieuw afgesloten voor het doorgaand verkeer. De zuidelijke randweg richting de N69 blijft daarbij wel zoveel mogelijk open. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag vrijdag 15 mei. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

is nogal. De zangeres Tina Charles verzorgde de zang op deze single, wat misschien ook wel een klein beetje te horen was uiteindelijk. Maar ze werd niet publiekelijk erkend vanwege contractuele problemen. Het bevat uiteindelijk ook een sample van Black is Black uit 1966 van de band Los Bravos. Hadden wij I'm on Fire.

Quincy Jones, je hoorde I Know Corrida. Het is om en nabij 15 minuten voor 3 geworden. Bezoekers kunnen kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Budel Dorpenplein op woensdag 20 mei tijdens het Dorpenplein in de Kijker. Het programma omvat een presentatie in het Kantinetheater en een rondleiding door het Fabrieksdorp. Aanmelden via events@vvvkranendonk.nl. De entree is helaas niet helemaal gratis. €7 voor volwassenen en kinderen tot en met 14 jaar betalen €4.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

blik op de klok werpen, dan zien wij dat het, het einde van het programma in zicht is van dit tussenuur voor deze vrijdagmiddag. Bedank ik je voor het luisteren. Al was het een heel goed weekend. En voor een ieder die het horen wil, straks om 4 uur zijn we er uiteraard ook weer met een nieuwe Echt van Echt. Wat dit programma betreft, graag tot volgende week.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
1: En je accu?
0: Die is leeg.
2: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
0: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
2: Ontdek meer op vitality.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 20 minuten extra. Er staat 10 kilometer file door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.
10: Ja, al met al toch best wel een aardige vrijdag. Met zo nu en dan de zon en ook een klein beetje regen. De paraplu dus bij de hand houden. Hey, welkom bij deze allerlaatste Echt van Echt van deze werkweek. Goedemiddag, leuk dat je...

geleden zijn, 47 volgens mij, dat deze plaat terug te vinden was in de hitlijst. Met een beetje rock'n'roll erbij ook. The Queen of the Disco hadden wij, Donna Summer. En Jorden Hard Stuff op deze vrijdagmiddag. Hey, van harte welkom. De allerlaatste Echt van Echt voor deze werkweek. Met nu muziek van Bruce Springsteen.

Potential hadden wij van Summer. Het is de meest recente die je dan weer terug kunt vinden in de hitlijst van dit moment. Het is 4:15 geworden. Hoe gaat het met de natuur in het zuidelijke buitengebied van Valkenswaard om inwoners daar meer over te laten ontdekken? Organiseert het gebiedsteam buitengebied Zuid-Valkenswaard op woensdag 20 mei een wandeling door de plateau. En die wandeling die duurt ongeveer 2,5 uur. Dat is best stevig volgens mij. De deelname is gratis. Maar je moet je wel even aanmelden. Dat kan tot en met... Oh, dat kan eigenlijk niet meer, zie ik. Het had voor 13 mei gemoeten.

0: Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons, hè. info@rtvhorizon.nl.
1: Horizon, de streekomroep voor Hees-Leende, Kranendonk en Valkenswaard.

0: Olivia Dean en Ryan Me In. Blijf lekker luisteren deze hele vrijdag lang. Straks om 6 uur een nieuwe aflevering van Knooppunt Leendrijden met Frans van Dam. Verder hebben we nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed tot 9 uur. En tussen 9 en 11 uur kunt u natuurlijk weer gaan luisteren naar Jordan en Stef hier op Radio Horizon. Het Van Bestpark staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en party in het park. Heb je Barry White weer. Die zit er altijd graag doorheen, hè? Er zijn weekendkaarten te koop voor €16,50. Maar je kunt ook losse dagkaarten kopen trouwens. Zaterdag 23 en zondag 24 mei dus. In het Van Bestpark in Valkenswaard. Zorg dat je niks mist. En wil je meer weten daarover of misschien tickets bestellen? Kijk dan op Amazing Valkenswaard. Nou, laten we hem nou maar even helemaal gaan dan. Dit is Barry White en Let the Music Play.
1: One ticket, please. Lord, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

gemeente ontvangt van het ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage van 50.000 euro voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Een deel van het bedrag is bedoeld voor extra maatregelen rond het NS-station in Heezen. Volgens de gemeente is het rond de opvanglocatie meestal rustig door de kleinschalige opvang en de manier waarop het is georganiseerd. Maar toch ervaart men in Heezen regelmatig overlast van asielzoekers die met de trein reizen en uiteindelijk in Heezen uitstappen. Zometeen meer regionale berichten in de Horizon Agenda. Nu eerst muziek van Prince en Money Don't Matter Tonight.

Prince and Money Don't Matter Tonight. Het is bijna 10 minuten over 4:30 geworden. Zometeen gaan we luisteren naar een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wilt u gebruik maken van de Horizon Agenda? Dat kan. Het kost je niks. Enkel en alleen maar de moeite. Laat het ons 2 weken voor aanvang van uw activiteit weten via info@rtvhorizon.nl. Dat zometeen, maar nu eerst Robert Palmer en Every Kind of People.

0: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. De foyer van het Perron verandert vanavond opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de Hazer coverband Funset. Funset is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring, een breed repertoire en ze brengen herkenbare nummers van onder andere de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. Bezoekers kunnen rekenen op een mix van energieke rocknummers tot rustige momenten. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige en muzikale avond te worden in het Perron. Vanavond, het begint om 8:30 en de toegang is gratis. In Valkenswaard vindt op zondag de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. En tot zover weer de agenda van deze vrijdag. De berichten en alle andere berichten van de agenda-blokjes zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

van Simon & Garfunkel en Homeward Bound. En daarvoor hadden we dus nog de Horizon Agenda en alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen. En nog veel meer berichten kun je ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Straks in het volgende uurtje de allerlaatste Horizon Agenda voor

de Spaanse streek van Julio Iglesias, Un Canta a Galicia. En hij scoorde daarmee een enorme grote hit in 1972 was het inderdaad. Hey, zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug. Doen we deze nog van Louis Capone.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A16... van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Door bergingswerk is de rechte rijstrook dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

mooie muziek van het Electric Light Orchestra. Maar je mag ook ILO zeggen om het jezelf iets makkelijker te maken. Even een 5 uur geworden op deze vrijdag 15 mei. We gaan op naar een spiksplinter nieuw weekend hier bij Radio Horizon. En ook in het weekend leuke programma's. Morgen vroeg om 9 uur alweer een nieuwe frisse uit de veren. Maar laten we eerst even de handen in elkaar slaan. Clap your hands now.

wij er straks aan het begin van deel 2 van het programma. Echt gericht op deze vrijdag muziek van ELO, het Electric Light Orchestra. ELO is natuurlijk de afkorting. De afkorting van Orchestral Maneuvers in the Dark is OMD. En ook hier hadden we het ons een stukje makkelijker kunnen maken. Maar goed, we zitten natuurlijk hier niet om het allemaal maar heel erg gemakkelijk te hebben, als je begrijpt wat ik bedoel. Wel een mooie plaat trouwens, hè? Made of Orleans. Het is 15 minuten over 5 met een hele mooie van Diana Ross nu. Oh.

When You Tell Me That You Love Me hadden wij een hele mooie plaat van Diana Ross. De werkzaamheden, laten we het daarover hebben. Aan de Luikerweg binnen de bouwde kom van Valkenswaard, die zijn bijna afgerond. Vanaf vrijdag 22 mei gaat de weg tijdelijk weer open voor het verkeer. En ook worden de verkeerslichten bij de markt opnieuw in gebruik genomen. Voorafgaand daaraan vinden nog asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Dommelseweg. En vanaf maandag 18 mei 5 uur tot uiterlijk woensdag 20 mei 12 uur 's nachts is de rijbaan tussen de Barendsstraat en de Nieuwe Waalrusseweg in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. For just a

is Bruno Mars en Risk It All. En misschien ben jij op dit moment ook wel rijdende richting knooppunt Leenderheide. Kijk goed om je heen, kom veilig thuis, doe voorzichtig. We kunnen elkaar in ieder geval de hand schudden, want ook wij zijn altijd onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenderheide in het laatste uurtje. Echt van echt, ook op deze vrijdag. Mooie samenzang van Sanne.

dak er bijna af hier in de studio met deze hit van Joan Jett en de Black Hearts. You're the Crimson and Clover. Het is bijna half zes geworden, maar nu Mac en Katie Kassoon en Freedom.

0: something I want to talk about.
1: Leuk hè, de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter. And Bring Your Love.
2: Horizon Agenda.
3: Een wandeling door het Beekdal van de Kleine Dobbel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Heezen. Centraal thema bij Café Brein in Valkenswaard is bij de eerstvolgende bijeenkomst dagvulling bij niet aangeboren hersenletsel. Tijdens de avond vertelt Kitty Vogels van het Vogelhuis over het belang van structuur en een passende dagvulling na hersenletsel. Aan bod komen vragen over hoe structuur kan helpen bij rust en overzicht, hoe partners samen een nieuw ritme kunnen vinden en hoe mensen hun dag kunnen invullen wanneer werken niet meer mogelijk is. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met NAH, partners, familieleden en betrokkenen. Er is volop ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Volgens de organisatie biedt herkenning en begrip veel steun voor mensen die met een hersenletsel te maken hebben. Woensdagavond, het begint om 7 uur in Bibliotheek Kempen, de Hofnar in Valkenswaard. Aanmelden is gewenst en dat kan via cafébreinvalkenswaard@gmail.com. Deelname voor deze bijeenkomst is gratis. Budeldorpplein in de kijker. Beleef en maak kennis met de bijzondere geschiedenis van Budeldorpplein tijdens een presentatie in het kantinetheater en een rondleiding door het fabrieksdorp. De middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, deskundige inwoners uit het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. Als afsluiting volgt een korte rondleiding door Kantinetheater. Op woensdag 20 mei aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl en na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. En tot zover weer dit blokje met agendaberichten. De berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
4: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
5: Dit is Horizon.
6: Peter van Echt.
5: Echt van Echt.

0: Holes, but we carry on.
1: Ja, Passenger met Holes. En daarvoor hadden wij nog De Dijk en Nergens Goed Voor. Ja, het programma loopt op zijn einde, maar nog niet helemaal. We gaan luisteren.

0: aflevering van het ochtendprogramma Fris uit de Veren tot 11 uur. En ik probeer elke keer u mee te laten denken. En ik heb een heel mooi verzoekje binnengekregen van een liedje van Lisbeth List. Wat je niet te veel en ook niet te vaak hoort op de radio.
1: Radio Horizon.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
9: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
8: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
10: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
11: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
12: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
4: DAB+.
5: En overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jetten noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je ruim een uur vertraging tussen Numansdorp en Barendrecht. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. Op de A76 van Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Van Dam.
8: En dank aan de ANWB die ons altijd weer voorziet van accurate informatie. Dat horen we graag hier bij Knoop en Leen rijden. Vrijdagavond alweer. Ja jongens, het is nog steeds licht, hè? Dus vandaar. We gaan beginnen aan het programma. Nieuws van bij ons, oh yeah. Hier is de Super Freak Rick James.

even vergooien. I present you Rick James, hè? Inderdaad, 1981, Super Freak, gelijk zijn grootste hit op Motown overigens. Maar de goede man die had toch al last van een losbandige levensstijl. Drugs en contractuele problemen. Daardoor dat hij in 1993 voor 4 jaar de gevangenis in moest. En sindsdien is het eigenlijk niet meer zo heel erg goed gekomen. En hij overleed uiteindelijk op 56-jarige leeftijd in 2004. Rick James, he's a super freak. 6 over 6, van harte welkom. Knoop in Lenerheide. Met The Weeknd. Dat is het bijna, jongens.

pikken er gelijk de grootste hit uit van Erasure 1987. De band van Andy Bell, die ontviel ons vorig jaar. En Vince Clarke, die we kennen van onder andere Depeche Mode, Yazoo met Alison Moyet en The Assembly met Virgil Sharkey, weet u nog wel. En Sometimes draaiden we nog een keertje. Het is 6:15. Laten we de tempo iets zakken. Om weer sterk terug te komen dadelijk. Dit is Thijs.

Geeft zo'n anthem gevoel dit, hè? Vind je niet? Uit Londen komt Dan Jericho, 1987, een grote hit met The Motive, inderdaad. Op een album First. En daarna was het helemaal klaar voor Dan Jericho. Wel fijn dat we de plaat nog hebben, gelukkig. 9 minuten voor 6:30, Radio Horizon. We gaan naar Engeland. 1979 kwam hij al uit. Maar 1980 een hit in ons land voor

0: Hallo aanwezig in de jaren 80, Michael McDonald. Als eerste stem, tweede stem, maakt allemaal niet zoveel uit. Bij bijna iedere plaat zat hij bij. De Sweet Freedom uit de film Running Scared.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Horizon.
1: Frans van Dam.
2: Knooppunt Leenderheide.

hoorde de acteur Chris Barry, die ook Ronald Reagan nadeed in Spitting Image. Die hoorde je met het gesproken woord, zullen we dan maar zeggen. Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Holly Johnson schreef het, 1985. En dan kon niks anders dan de 12-inch draaien, dat die zo goed is. Bij deze dus, speciaal verzoek overigens. 7:10, dit zijn

de Night Fever is nooit ver weg. Op die soundtrack stond hij trouwens ook in 1977. Moest je toch een beetje fatsoenlijk het weekend in sturen. De Tramps draaiden we en Disco Inferno. 7:08. We zijn er doorheen, zometeen. Hans van der Meijs, 2,5 meter lang. Ik zag hem toen net nog door het beeld heen schuifelen. Dus die hoor je zo met horizon verbreed. En wij sluiten af met de Simple Jam van deze week. Ja, voor de laatste keer jongens. Ik pink nog wel een traantje weg. Maar we gaan ze vaker horen. De Rolling Stones en In The Stars.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Loewe. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
3: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
2: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Hans van der Meijs.
5: We zijn erbij tot aan 9 uur. Dit is Horizon Verbreed. Bedankt aan Frans van Dam, je hoorde hem in Knooppunt, Leenderheide, Argentes, Weekend op Horizon. En we hebben veel...

En als je me vanavond zoekt, dan heb je kans dat ik in Helmond zit in de cacaofabriek. Want daar is vanavond namelijk een optreden van Marky Ramones en Blitzkrieg. En de Ramones ken je allemaal wel. Je hoort Rock'n'Roll High School. Vannacht wel.

5 over 7, Radio Horizon. Als je naar Horizon verbreedt, is er tot aan 9 uur. De Ramones, 1979. Toen leefden ze allemaal nog. Vanavond is Marky Ramones Blitzkrieg te zien in de cacaofabriek in Helmond. Ga er zeker naartoe als je van swingen, punk en rock houdt. Het begint om 8:30. Nou, muziek.

Uit 1958 komt ze, 67 jaar oud is ze, Madonna. Haar nieuwe opname samen met Sabrina Carpenter heet Bring Your Love. Leuke opname. En Santana daarvoor, 1985 met Say It Again. Je luistert naar Radio Horizon. Horizon verbreed tot aan 9 uur. We hebben muziek en informatie. De informatie kun je trouwens ook allemaal terugvinden op rtvhorizon.nl.

grote hits, je hoort ze allemaal hier. Maroon 5 en Kendrick Lamar en Don't Wanna Know. En Hoe de Liefde Gaat is de nieuwe opname van René Vroeger en Waylon. De gemeente Heesselenen die ontvangt van het ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage van €50.000 voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Een deel van het bedrag is bedoeld voor de extra maatregelen rond het NS-station in Heesen.

Afgelopen dagen heel wat regendruppels naar beneden zien vallen. En er komen er ook nog wat aan, maar tussendoor schijnt de zon. En er is zonnige muziek. Jamaican Bam Bam, je hoort Utual en Salto. En Calvin Harris en Jazzy daarvoor met Satisfy, dat is hun nieuwe single. We gaan eens terug met Albert Hammond, 1973. The Peacemaker. Get out.

Daigo samen met Conrad en Firestone. Ofenbach met Miles Away en een Englishman in New York van Gutley & Cream komt alweer uit 1980. Eerste uur Horizon Verbreed zit er bijna op. We zijn uiteraard zometeen terug voor het tweede uur. En daarna kun je gaan luisteren naar Steph en Jordan. Nu tijd voor Band & Break en dat is van Keen.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
3: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
2: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij 1 graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Hans van der Meijs.

Bijna kwart over acht, The Edge of Desire van Jonas Blue and My Life. En live hoorde je daarna van Hathaway natuurlijk, onze tandarts die ook kon zingen. Het regende vandaag was 11 graden, morgen is het 14 graden. Is er iets meer zon, maar er kan ook een druppel regen.

0: Het nummer is inmiddels 45 jaar oud, dus dat overleeft het wel. I Will Survive, de 2026 uitvoering van Gloria Gaynor. Gordo en Rainier Zonneveld daarvoor met Loco Loco. Leuke plaat, zonnige plaat, en dat kunnen we met dit weer zeker wel gebruiken. Bruce Springsteen, die zingt over zijn stadje, My Hometown.
1: Zee.

0: altijd een aangename gast in dit programma. My Hometown van Bruce Springsteen en Nico en Vince met Am I Wrong.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
0: Binnen in de Molenstraat in Margezen is het 20 graden, buiten is het 11 graden en bijzonder nat. Je luistert naar Radio Horizon, Warwick Avenue. We gaan eens terug in de tijd, doen dat met Duffy 2008.

grootheid werd het voor Fleming en Meteoren heette niet nodig. De gemeente Kranendonk die organiseert in 2026 opnieuw twee keer een gratis snoeiafvaltaxi en tegeltaxi. De actie die gebeurt in samenwerking met Orbis en moet inwoners helpen om hun tuin groener en klimaatvriendelijker te maken. De gemeente die organiseert dit jaar zowel een voorjaars- als najaarsactie van de tegeltaxi en snoeiafvaltaxi. De tegeltaxi die rijdt op 27 mei en 14 oktober, terwijl de snoeiafval opgehaald wordt op 28 mei en 13 oktober.

Shanna Spiro met Material Lover, de simpelsjes hem bij Frans van Dam in het programma. En Rolf Simons, 's morgens vroeg hoor je hem tussen 7 en 9. En Frans van Dam en Knoop en Leenderheide tussen 6 en 7 's avonds. Here with me, hier is Dido.

Speciaal voor de Swifties onder ons, Taylor Swift en Uppalight. Radio. En tot zover Horizon verbreed voor deze Horizon. Vrijdagavond. Stef en Jordan zijn binnen, die nemen je mee tot aan 11 uur hier op Radio Horizon. We zijn er volgende week weer om voor een nieuwe aflevering. Tot slot draaien wij de Dire Straits en The Bug.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
3: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
2: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerde Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Oh, Stef, ongelooflijk. We zijn er weer.
5: Jazeker. Bedankt, Humberto, voor de mooie show. Wij gaan er een feestje van bouwen.
4: Zo is het. Helemaal afgereisd naar Mahezen voor jullie. En ja, mooie muziek volgt nog. Ja, ja, ja.

0: Stef Vital inderdaad. Afrojack, Rabel. Stef.
1: Ja.
0: We zijn er gewoon weer.
1: Alweer.
0: Ongekend hoor.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio. Horizon.
0: Oké. Wat gaan we allemaal doen? Vertel eens.
1: Alles wat de mensen van ons gewend zijn. We beginnen zo meteen met een beetje regionieuws. Dan het weerbericht. Een heleboel meer regionieuws. Een heleboel meer goede muziek. Een paar speciale feestdagen. Een paar bijzondere verjaardagen.
0: Nieuwe nummers?
1: Dat zit er ook tussen.
0: En we hebben daar ook Luc zelfs.
1: Oh, hey, ook al?
0: Dat is ook gezellig. Mijn stem is bijna gewoon weer terug van ziek geweest.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Lekker.
0: Bijna. Dus goed genoeg.
1: Bijna wel.
0: Ja, goed. Dan laten we gewoon de muziek voor ons spreken. Veel makkelijker ook. Tate McRae hier als eerste. Greedy.

0: Oké. Calvin Harris, Sam Smith. Desire was dat. Stefan, je had ik leuk zou vinden, maar je had ik Desire.
1: Nou.
0: Regio Nieuws.
1: Ja.
0: Ja.
1: Doen we.
0: Oh.
1: Van half mei tot eind juni werkt Enexis Netbeheer aan het elektriciteitsnet in Soerendonk. Dit is nodig voor een project met nieuwe lantaarnpalen. De werkzaamheden zijn op de Branten en de Beekstraat in Soerendonk. Tijdens de werkzaamheden zullen verkeersmaatregelen worden genomen en verkeer zal mogelijk worden omgeleid. Enexis wil tijdens de werkzaamheden de overlast zo klein mogelijk houden.
0: Ah, oké. Kort berichtje.
1: Ja, een zacht begin. Hè?
0: Zacht begin. Zacht begin. Oké. Dua Lipa hier. Electricity.

0: Sera. Best Friend. Hier op Horizon. Stef.
1: Ja.
0: Zullen we er gewoon nog eens eentje doen? Nog een regio's?
1: Dat kan zeker.
0: Oh, geweldig.
2: Gemeente Kranendonk organiseert in 2026 opnieuw twee keer een gratis snoeiafvaltaxi en tegeltaxi. De actie gebeurt in samenwerking met Orbis en moet inwoners helpen om hun tuin groener en klimaatvriendelijker te maken. Met de gratis ophaaldienst wil de gemeente de drempel verlagen voor inwoners die tegels willen verwijderen of snoeiafval kwijt moeten. Volgens de gemeente zorgen de kosten en het extra werk van het afvoeren van afval er soms voor dat tuinen verharden of minder goed onderhouden worden. Een groene tuin biedt volgens de gemeente verschillende voordelen. Zo helpt extra groen om water beter op te vangen bij hevige regenval en zorgt het voor meer verkoeling tijdens warme periodes. Daarnaast dragen groene tuinen bij aan meer biodiversiteit en een aangenamere leefomgeving. De gemeente organiseert dit jaar zowel een voorjaars- als najaarsactie met de tegeltaxi en snoeiafvaltaxi. De tegeltaxi rijdt op 27 mei en 14 oktober, terwijl snoeiafval wordt opgehaald op 28 mei en 13 oktober. Inwoners kunnen zich vooraf gratis aanmelden via een online formulier, waarna een professionele inzamelpartij het afval aan huis komt ophalen.
0: Stef, ik heb een liedje gevonden met taxi in de naam.
1: Oh.
0: En nu herken ik hem, nu die intro komt. Maar ik dacht eerst, wat is dit voor iets? Oh. Maar goed, hij heet dus Big Yellow Taxi. Counting Crows, Vanessa Carlton, je hoort hem hier nu.

0: en Ipa, Horror dan Hel. Rens, je bent er ook weer, toch?
1: Zeker weten.
0: Ik heb niks met een liedje te maken, maar dat maakt niet uit. Stef,
2: ja.
0: Het is weer tijd.
3: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
2: Aanvankelijk komen nog enkele buien voor, maar vanavond neemt het vanuit het westen de buiigheid af. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en zijn er opklaringen. In het weekend is het wisselvallig met minder buien dan vandaag en wat vaker de zon. Zaterdag wordt het 13 graden, zondag 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar zo'n 21 graden in de helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog.
0: Ho, Stef, oké. Okay. Ja. 21 graden.
2: Ja, zomers weertje
0: gewoon. Ik denk wel beter, hè?
1: Ja, echt, dat is wel beter lekker. Dan het huidige weer. Is een beetje fris, is, namelijk.
2: Ja, het is niet echt buitenspeelweer of zo, zeg maar.
0: Oké. Nou, dan gaan we door. Nathan Daw, 21 Reasons.

0: Oké, jongens. Jonas Blue, mijn lief. Dat was Edge of Desire. Hallo, jongens, wat zijn we hier aan het doen?
1: Ik hoor jullie al aan het verbouwen.
0: Ja, hey, dat dacht ik.
1: Stoelendans.
0: Even kijken, muziekje erbij, zo, oké. Okay. Vertel eens, jongens, wat hebben jullie deze week allemaal gedaan?
2: Ja, slopen.
3: Ja, ik zei het ook, ik studio aan het verbouwen.
0: Ik kom nog even de helft binnen hier, dus sorry voor de overlast, mensen. Stef.
4: Ja.
0: Hi.
4: Hi.
3: Sorry, ik sta op een andere plek dan normaal.
0: Dat is eng, hè?
3: Ja, ik kom even spontaan de studio binnenrennen. Wat heb ik afgelopen week gedaan?
0: Hey, over het rennen gesproken, daar komen we dadelijk nog.
3: Oké. Ja, sorry, ja. Ik zal niet te veel spoileren, inderdaad. Nee. Ik ben vooral op school geweest. Eigenlijk best wel saai. Wij zitten nu met ons raceteam. Zitten we tegen de laatste races aan van het seizoen.
0: Oh, je dacht tegen een burn-out aan, oké.
3: Ja, dat dus ook bijna, want... Nou ja, goed, het zijn dus echt vroege ochtenden en late avonden geweest, zeg maar. En nou, op de laatste dag dat we echt nog een beetje aan het bouwen en aan het knutselen zijn, zeg maar, gaf een van onze docenten, die gaf het signaal om toch maar een rondje te gaan rijden. En toen is er toch wel iets vrij drastisch kapot gegaan.
0: Oké, dus ze zei, gaan we even iets testen en dan...
3: Ja, en toen, boom. Okay. En nou, moeten we dus... Zondag hebben we een racedag. En dat wordt even aankijken of dat we in de bus onderweg daar naartoe... of dat we het gemaakt krijgen, zeg maar.
0: Oké.
2: Okay. Oh, jee.
0: Nou, dat klinkt goed.
3: Ja, dat is goede timing.
2: En jij was niet verantwoordelijk voor de schade?
3: Nou, indirect zou je dat kunnen zeggen. Maar ik richt de schuld meer op...
0: Op anderen.
3: Ja, precies. Ik vind het vooral lomp gebruik, zeg maar.
2: Oké.
0: Nee, verantwoordelijk. Luc, jij dan?
2: Ja... Ik heb dus de Batavieren race gelopen.
0: Oh, okay.
2: Dus dat is een etappenrace van Nijmegen tot aan Enschede via Duitsland.
0: Hoeveel kilometer is dat?
2: Ja, in totaal wil ik even zo niet in mijn hoofd. Maar ik heb zelf 7,5 gelopen.
0: Genoeg? 7,5?
2: Ja, ik denk 100 kilometer of zo.
0: Oké, en wat heb je over de 7,5 gedaan?
2: Ja, ik heb gewoon één keer 7,5 gedaan. Maar dat was een nachtetappe.
0: Nee, maar hoe lang duurde die?
2: Oh, maar daar gaan we het niet over hebben.
0: Oké.
2: Okay. Nee, dan kan je mijn tempo uitrekenen en dat wil ik niet.
0: Oké.
2: Nee, het was van 3 tot 4. Dus dat was taai. Want daarna hadden we ook nog andere mensen die moesten rennen. Dus we konden pas met het busje naar de camping rond 9:30.
0: Zo.
2: Ochtends. Ja.
1: Gezellig. Je hebt het in ieder geval gehaald. Dus dat is belangrijk.
2: En geen blessures.
1: Oh ja.
2: Ja.
0: Nou, jij dan?
1: Ja, drukke week.
0: Ja.
1: Want, ja, ik was vorige week was ik dus 2 dagen naar Stratingen geweest.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat was tot 6 uur opblijven. En dan mag ik de eerste trein pakken.
0: Wat
1: dus,
0: doe je dan op Stratum?
1: Ja, vooral naar die Silent Disco. Dat is toch wel gezellig, ja.
0: Oké. Okay.
1: En verder gewoon een beetje aan Unie gewerkt. En ik heb natuurlijk ook mijn barbecue gepland, want die is morgen. Oh. En dat wordt nog wel spannend.
0: Hey, ik wil trouwens niet te veel spoilen, maar morgen is ook de dag van de barbecue, hè?
1: Oh ja,
0: dat heb ik gehoord.
1: Dat heb ik heel goed gepland. Dat wist ik sowieso.
0: Oké, maar verder?
1: Ja, dat was zo'n beetje.
0: Oh, je dacht je nog iets wilde zeggen. Oké. Je wil ook iets zeggen. Oké, hi. Hi, Tigo, vertel eens. Wat heb jij gedaan?
5: Hallo. Wat heb ik deze week gedaan? Ja, eigenlijk niet heel veel.
0: Ja,
5: maar, nee. Woensdag heb ik een etentje gedaan met een paar mannen. Heb ik een vakantie gepland.
0: Oké. Ja. Oh, goed vroeg.
5: Ja, het was wel een goede deal. We hebben een Airbnb gevonden. Net op de grens van Luxemburg. En het is 150 of zoiets, pp. Voor 10 dagen. Dat is echt crazy stil is, ja.
0: Oké. Maar op de grens van Luxemburg. Dus dan is het aan
5: Het is in Frankrijk, ja.
0: Het is in Frankrijk.
5: Maar het is een half uurtje, 20 minuten naar Luxemburg stad. Dus,
0: nice, oké.
5: Ja, hartstikke mooi, ja.
0: Ja, cool. Chill.
5: De rest niet heel veel. Gewoon een beetje een relaxed week. Ik heb heel veel dagen vrij gehad ook. Ik ben alleen maar dinsdag naar Unie geweest. En de rest ben ik gewoon vrij, dus...
0: Oké.
5: Okay. Ja, wat moet je dan doen?
0: Was het ook een speciale periode nu? Iets van een terugkom, iets?
5: Ja, inderdaad. Veel, ja, ik weet ook niet echt. Hemelvaart, wat is dat nou?
0: Ja, hoe moest je dan mee?
5: Ja.
0: Even denken, heb ik nog iets leuks gedaan? Het was inderdaad hemelvaartsdag, donderdag. Dus toen ben ik niet naar school geweest, naar stage geweest, ook niet.
5: Ben je wel aan sporten?
0: Ja, dat wel.
5: Oh, nice. Okay.
0: Ja. Ja, dat loopt gewoon door, hè?
5: Ja, precies.
0: Dat moet gewoon even.
5: Ja,
0: ik moet eerlijk zeggen dat ik verder niet heel veel kan bedenken, jongens.
5: Ook vrij weinig. Ja, het is een relaxte week geweest. Hè?
0: Ja, ik kijk vooral uit naar de komende weekenden. Want eigenlijk de komende week is elk weekend wel iets te doen.
2: Oh ja.
0: Dus dat is cool.
2: Festivals.
0: Ook. Concerten. Van alles.
5: Wat heb je morgen te doen, bijvoorbeeld?
0: Nou, die barbecue dus.
5: Oh, zo. Ja. Jij ook.
0: Ja.
5: Nou, toeval.
0: Hey, jij ook.
2: Oh, wat? Echt?
0: Ja.
2: Oh,
0: dat weet ik niet, ja. Oké. Ja, nou, ik moet zeggen, degene die dan het meest heeft gedaan deze week, Luc, dat ben jij wel.
2: Oh.
0: Eigenlijk.
2: Ja?
0: Zullen we een liedje draaien voor jou?
2: Ja, dat vind ik prima.
0: Speciaal voor jou. Maar oh, wacht, wow. Oké, wacht, voordat we dit gaan doen. Heb je echt gerend of heb je gelopen in een sneller tempo?
2: Nee, ik heb wel echt gerend.
0: Oké, ja. Gelukkig. Oh, gelukkig. Heb je een goede vraag gezet. One Republic, hier op Horizon. Run.

0: Ja, vertel eens.
1: Popzangeres Sadie Jean, popzanger Ben Ellis en Nederlandse artiest Mr. Probst.
0: Oh.
1: En daar weet ik ook een leuk feitje bij. Hij is de eerste Nederlandse artiest met meer dan 1 miljard streams op Spotify.
0: En Rens, weet je welk liedje Mr. Probst heeft gezongen?
2: Ja, iets met golven, toch?
0: Huh? Je weet het ook echt?
2: Ja.
0: Oh, oké. Dat valt me wel.
1: Daar gaan we hier standaard niet van uit, zeg maar. Ja. Dat mensen van die obscure dingen weten.
0: Dan vraag je jou in ieder geval niet meer volgende keer. Dat is helemaal niet grappig. Ik moet iemand kunnen afzeiken, dat is veel leuker. Oké, inderdaad. Mr. Probst is vandaag jarig. Hier op Horizon hoor je hem met Waves.

Kan ideetje. Mr. Props die heeft wel meer goede liedjes gemaakt dan alleen deze. Dat is natuurlijk een remix samen met Robin Schulz. Daar is hij een beetje bekend van geworden. Hij heeft inmiddels 1,4 miljard streams op Spotify. Maar hij heeft nog meer andere goede gemaakt. Zoals Sukkel voor de Liefde en Nothing Really Matters en Space for Two. Maar, ook deze. Samen met Amber van Buren. 2015 is dit. Op Horizon hoor je nu Another You.

0: Light switch. Oké, okay, Stef.
1: Ja.
0: Wat is het volgende?
1: Ja, het is donker hier, ik kan het niet zien.
0: Oh. Nou, schiet op. Wat is het volgende?
1: Regionieuws.
0: Oké. Okay.
1: Kasteel Hezen opent op tweede Pinksterdag weer de poorten voor de jaarlijkse Open Kastelendag. Tijdens deze bijzondere dag kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid programma vol historie, cultuur en activiteiten voor jong en oud. Open Kastelendag is van oorsprong een Brabantse traditie en wordt sinds 2008 landelijk georganiseerd onder de naam Dag van het Kasteel. Ook dit jaar biedt Kasteel Hezen een gevarieerd programma voor het hele gezin. Dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers verandert het kasteelterrein in een levendige ontmoetingsplek waar oude ambachten tot leven komen en op verschillende plekken muziek klinkt. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en knutselmogelijkheden. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan rondleidingen door het kasteel of een tocht maken met paardenkoetsen door de Engelse tuin. Dat is dus maandag 25 mei van 11 tot 4 in het kasteel Hezen. Toegang is gratis, maar voor sommige activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd.
0: Oké, okay, oké, okay, dus ik zat te denken.
1: Ja, iets met kastelen, iets met kastelen. Toch, dat zal toch wel te doen zijn?
0: Ah, oké, okay, vooruit dan. Nee. Nou, daarna hoor je het nieuws van 10 uur, maar eerst is hier Ed Sheeran. Ja, hier is Castle on the Hill, ja. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
3: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
2: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, tweede uur, Luc. Heb je er zin in?
5: Ja, natuurlijk.
4: Oh, gezellig, gezellig. We gaan even kijken. Ja, we gaan muziek draaien. Oh, ja, ja.

0: Oké. Het is 10 uur geweest, jongens.
1: Ja.
0: Het is 10 uur geweest.
1: Ja.
0: Rens, weet je nog, een paar jaar geleden, toen ik jou voor het eerst iets vroeg op Radio Horizon, wat je toen zei?
1: Ja.
0: Welk liedje wilde je horen?
1: Hotel California.
0: Klopt gewoon. Ja. Maar weet je nog hoe je toen Radio Horizon uitsprak?
1: Ja, dat was... Ik zat de dag daarvoor zat ik GTA te spelen en al die radiostations zijn natuurlijk in het Engels. Dus ik zei Radio Horizon.
0: Radio Horizon. Internationaal, Luc. We gaan internationaal.
1: Jezus.
2: Wow.
0: Oh, geweldig. Nee, maar goed. Net zoals een paar jaar geleden gaan we even terug naar 1977. De Eagles were hier op Horizon met Hotel California.

0: Marshmallow, Bastille, Happier was dat. Stef, ben je al blijer?
1: Dan ja, het eerste wel ietsje. Uur?
0: Ja, wel een beetje.
1: Ja, wel enigszins.
0: Hoe komt dat toch, Stef?
1: Ja, gewoon meer zielen, meer vreugd, denk ik altijd.
0: Oh, gezellig. Ah, ik vind het leuk met jullie jongens. Ah. Oké, dus regio nieuws? Of?
1: Ja, dat kan.
0: Oh, okay.
1: Volkswagen organiseert op woensdag 20 mei... samen met onder meer politie en handhaving een actiedag in het buitengebied. Medewerkers van de gemeente en partners gaan langs de deuren voor zogenoemde even buurtengesprekken. Het doel is om samen met inwoners en ondernemers de weerbaarheid in het gebied te vergroten en te werken aan een veilig en leefbaar buitengebied. Volgens de gemeente is het buitengebied aantrekkelijk om te wonen en te werken, maar kunnen leegstaande schuren, stallen en andere gebouwen ook interessant zijn voor criminelen. Bewoners en ondernemers weten niet altijd welke signalen van ondermijning zij zouden kunnen herkennen of waar zij terecht kunnen met vragen of meldingen. De gemeente kiest daarom voor een persoonlijke en preventieve aanpak. Tijdens de gesprekken delen medewerkers informatie, beantwoorden zij vragen en geven zij praktische tips om erven en gebouwen beter te beveiligen. Ook wordt uitgelegd waar verdachte situaties of signalen van criminaliteit gemeld kunnen worden. De actiedag heeft nadrukkelijk geen controlerend karakter. Het gaat volgens de gemeente om contact leggen, luisteren en ondersteunen. Met de actie wil Volkswacht zichtbaar en benaderbaar zijn voor inwoners en ondernemers in het buitengebied.
0: Oké, Stef, dus we gaan vooral het gesprek aan.
1: Ja, met echt buurtbewoners.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik denk niet dat iedereen het daarmee eens is.
1: Ja,
0: sommige mensen vinden dat ze iets minder moeten praten en iets meer moeten doen.
1: Ja, dat is misschien wel waar.
0: Denk ik, maar goed. De weg is ondertussen even de studio gesloopt of wat ik. Oh, was dat voor iets?
1: Kleine dat, behind the scenes.
0: Okay.
2: We zijn nog steeds aan het verbouwen.
1: Ja.
0: Aan het verbouwen. Oké, sterk. Hey, de muziekredactie is de allerlaatste hand aan het leggen aan het item van de nieuwe nummers. Dan gaan we daar naar luisteren. Eerst even deze A Little Less Conversation speciaal voor de gemeente. Elvis.

0: Galantis, Runaway, You and I. Stef.
1: Zeg het eens.
0: Het is gewoon weer tijd.
1: Alweer?
0: Ongekend, ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. We gaan een van de mooiste items doen van de week. De nieuwe nummers.
1: Ja.
0: Vertel eens, hoe hebben we dat afgesproken met artiesten?
1: Wij hebben dus wereldwijd, eigenlijk met alle artiesten die een beetje bekend zijn, een beetje benoemenswaardig zijn, zeg maar, hebben wij de afspraak gemaakt dat hun nieuwe muziek publishen op vrijdagmiddag. Zodat onze redactie een selectie kan maken van alle nieuwe muziek. En daar het allerbeste uit kan kiezen, zodat wij aan onze luisteraars alleen dus het allerbeste kunnen laten horen.
0: Dat is eigenlijk wel een goede samenvatting.
1: Ja, daar komt het op neer.
0: Alsof je het vaker doet. Dus allereerst even een lijstje van artiesten die het helaas niet hebben gehaald. Ze voldeden niet aan onze strenge eisen, helaas. Ja, die heb je er altijd tussen.
1: Ja, kan niet altijd 6 gooien.
0: Nee, helaas voor hun. Drake en Future, dat is een koppeltje wat je vaker hebt gehoord misschien. Best wel een goeie, maar helaas. Shakira, Burner Boy zijn er niet geworden. K3 en Donny, speciale combinatie. Hebben een nummer uitgebracht buiten de normale stijl om, maar... Ja, op zich is het wel nice. Joost, hoe heet die volgende?
1: Klein.
0: Joost en... Oh, Luc weet het ook niet. Nou goed, 3 mensen die meegedaan hebben aan het Songfestival. Joost, Klein inderdaad. En dan nog eentje waarvan ik de naam niet kan uitspreken. En Tommy Cash, die ken je van Espresso Macchiato.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja. Hebben die niet samengewerkt?
0: Ja, die zijn nu een boyband, toch?
1: Ja. Serieus?
0: Ja, ja.
2: Die hebben nou een klein album uitgebracht.
1: Oh, dat is echt cool.
0: Ja, dat is wel leuk. Ook een nieuwe van Nicky Romero en Gabri Ponte. Ook wel mensen die je zou kunnen zien. Ja, je zag het wel aankomen, maar ja, het is toch wel leuk om de keer te zien. Gracie Abrahams, Lil Kleine, Samuel Welte, Giveon, Antoon, Becky G, Tove Lo, die ene van de...
1: Weet je wel, ja.
0: James Hype, Sam Veld, David Guetta, Celeste, Jess Glynn, en L.A. Duhay, Jean-Paul en Maren Morris hebben ook allemaal nieuw uitgebracht. Het zijn er best wel veel. Dus nu vraag je je af, wie kan dat nog toppen?
1: Ja, dat moet wel echt een ster zijn, zeg maar.
0: Ja, klopt.
3: Daar komen we nu achter, zeker.
0: Ja, nee, zeker. De artiesten van het nummer, wat ik nu ga draaien, dat zijn best wel bekende. De ene staat op Spotify op nummer 367, Martin Garrix. En de andere staat op nummer 14, Ed Sheeran.
3: Zo,
1: wow. Oké.
0: Gaaf. Goeie combinatie. We gaan even luisteren. Misschien dat we daar nog wat andere nieuwe nummers draaien. Ja, dat moet even goed...
1: De keuze was wel heel moeilijk deze week.
3: Ja, de competitie is...
0: Goed in beraad dadelijk even met de muziekredactie. Even kijken of we nog iets voor elkaar kunnen krijgen. Eerst als deze. Martin Garrix, Ed Sheeran. Vandaag uitgekomen hier op Horizon. Hij heet Repeat It.

0: Ed Sheeran dus, Martin Garrix, Repeated. Eerste keer dat die twee samen een nummer gemaakt hebben. Luc,
1: ja,
0: wat vind je ervan?
1: Ik had dat echt niet verwacht.
0: Je had het niet verwacht, maar vond het wel goed? Of,
1: ja, ik vond het bijzonder. Ja, ja? Toch een bijzondere match. Ja.
0: Dus echt die typische Martin Garrix 2015
1: sound. Ja, precies 2015. Ik denk, ik werd helemaal teruggezogen.
0: Tot die storytelling van Ed Sheeran erin. Ja, dat was een goeie.
1: Ja, zeker. Maar, we hadden er nog één.
0: Ja, ik heb even overlegd met de muziekredactie.
1: Oh,
0: ze zeiden, oké, misschien nog eentje dan, zeiden ze.
1: Nog eentje.
0: En alleen omdat het James Hype is.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Alleen voor hem.
1: Ver, ja.
0: Ja, dus we gaan nog even eentje draaien die vandaag is uitgekomen. Hier is Serotonin. Be my

0: Serotonin dus. Stef, je bent wel een liefhebber van dit soort stijlen.
1: Wat een knaller, zeg.
0: Oh,
1: godsamme, ik zat buiten de studio en mijn stoel trilde nog mee.
0: Ja, dat was misschien mijn schuld.
1: Ja, oké, okay, vooruit.
0: Tigo, kan je er ook een beetje van genieten van dat? Of,
2: Ja, tuurlijk. Ja. Lekker wiebelen buiten de studio. Oh, heerlijk.
0: Lekker wiebelen. Oké, okay, wijze woorden.
1: Ja, zeker.
0: Flemming dan mag?
1: Ja, dat kan altijd.
0: Ja, want wij doen alles op gevoel, toch?
1: Altijd.
0: Oké. Okay.

0: Chesto, een van Max, dat was de motto. Oh, je wordt gewezen?
1: Ja, ik wijs naar hem. Oh. Ja, dit is relevant voor hem. Ja?
2: Sorry, wat?
1: Ja.
0: De motto?
1: Nee, dat niet. Snel, start jingle.
0: Zeg eens.
1: Het was vandaag de dag van de chocoladechips, de dag van het asfalt en de dag om naar school te fietsen. Morgen is het de dag van de barbecue, de dag om te leren zwemmen en de dag om een piercing te nemen.
0: Oké. Dag van de barbecue, Rens. Wat dacht jij, dit is een goed moment? Of?
3: Ja, als ik eerlijk mag zijn, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja.
3: Maar kijk hè. When life gives you lemons, wat maak je dan?
1: Een limoenenboom.
3: Juist, jij snapt hem.
0: Kijk.
3: Ja, goede richting al.
0: Ik kan niet van. Geweldig.
1: Dus, dus we gaan barbecue.
3: Ja.
1: Lekker man.
3: Als het goed is wel, als jullie lekker komen in ieder geval.
1: Ja, zeker.
3: Dat is wel de bedoeling eigenlijk.
0: Heb je ook een zwembad? Of? Is ook de dag van het zwemmen namelijk?
3: Nou, ik heb wel een trampoline.
0: Trampoline.
1: Valt dat?
0: En dat is op de helft. Dat is een
3: asfaltbureau. Ja.
0: Dat is goed.
3: Geld anders, in de grond, hè, weet je.
1: Misschien is dit bruggetje een beetje ver gebouwd. Maar anders zouden we ook kunnen gaan leren zwemmen in Bacardi Lemon.
0: Oh, god, nee.
1: Nee, sorry.
0: Ik ken een artiest die toevallig niet kan zwemmen.
1: Oh, ik weet precies over wie jij het hebt.
0: Zijn achternaam is Swims. Ja, dat is eigenlijk wel grappig.
1: Echt heel erg grappig.
0: Goed, ik heb een remix van zijn nummer gevonden. The Door, ken je vast wel. Maar dan de Cyril remix. Ja. Ook een best wel goede artiest van Stumbling In is hem. Teddy Swims, voor jou. Hier is The Door.

0: Oké, Stef.
1: Ja.
0: Allemaal goede nummers.
1: Ja, maar we zijn met dat hele feest dat we hier aan het bouwen zijn, zijn we eigenlijk iets vergeten.
0: Oei.
1: Ja, wij doen normaal, zeg maar, in onze show tegenwoordig, dus om het, of ieder half uur doen we het weer.
0: Yes.
1: Een offset, zeg maar, ten opzichte van het uurlijks NOS weer. Maar dat zijn we nu vergeten.
0: Oké, dan doen we het nu.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Aanvankelijk komen nog enkele buien voor, maar vanavond neemt vanuit het westen de buiigheid af. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en zijn er opklaringen. In het weekend is het wisselvallig met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Zaterdag wordt het 13 graden, zondag 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar zo'n 21 graden in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog.
0: Hey, maar Stef, dat feest waar je net over had, hè?
1: Ja.
0: Zullen we er gewoon mee doorgaan anders?
1: Ja, dat is wel, het is wel heel erg leuk.
0: Dat is wel een goeie, toch?
1: Zeker.
0: En ligt er dan weer uit, of?
1: Ja, dan wordt het echt feest.
0: Oké, goed zo. Hier is Turn the Lights Off.

0: Turn the lights off, us.
1: Oh. Je weekend begint op vrijdag met Jordan en Stef op Radio Horizon.
0: Turn the lights off dus, maar we gaan er gewoon nog eentje doen. We gaan het licht er nog niet uit doen. We gaan eerst even door met Miles Away Overwacht. Daarna gaan we lekker afbouwen.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Clean Bandit, Zara Larsson. Oeps. Oh, sorry.
1: Bijna goed. Maakt niet uit. Al die mond door.
0: Ja, enthousiasme jongens. Live radio. Overmacht, die komt dadelijk, helaas.
1: Oh, ah, zo dadelijk dan.
0: Ja, hoor hem
1: dan
0: toch nog.
1: Ja, precies.
0: Toch prima. Nee, maar de tijd is wel gekomen.
1: Is het alweer zover?
0: Ja,
1: oh,
0: dus bijna 11.
1: Tjuurt toch?
0: Ja.
1: Oh. Eén lichtpuntje. Volgende week zijn we er gewoon weer van 9 tot 11.
0: Oh, gelukkig. Ja, wat valt er verder over te zeggen? Luc, heb je nog iets voor de luisteraars?
2: Ja, ik zou zeggen, fijn weekend.
0: Fijn weekend? Ja, helemaal fout weekend. Het is gewoon voor de meeste mensen.
2: Ja, voor degene die vandaag ook vrij hebben.
0: Ja, natuurlijk. Voor de meeste mensen gewoon een lang weekend.
2: Ja, fijn.
0: Heb je nog iets spannends?
3: Ja.
0: Ja, wel.
3: Ja, prettig weekend. En werken ze volgende week. Oh, okay. Voor de mensen die moeten werken. Als je niet moet werken, dan werkt ze niet.
0: Nou, wijze woorden. Rens, heb jij nog iets spannends?
4: Ja, dat ga je misschien niet verwachten, maar...
1: Je bent zwanger!
0: Oh! Oh,
1: nee,
0: oh,
1: sorry.
0: Oh,
1: sorry.
0: Sorry.
3: Ik ben de vader.
1: Oké, sorry, sorry. Dit loopt uit de hand,
4: Oké, dat klopt dus niet. Voor de zekerheid.
1: Oké.
4: Maar wat ik wilde zeggen is... Fijn weekend. En tot volgende week. En hasta luego.
1: Oh,
0: welke taal
1: is dat? Raadsel.
3: Bits Spaans.
0: Oh, Spaans.
1: Oké. Dat moeten we even gaan vertalen.
0: Zou je nu toch gezegd hebben, ik ben zwanger?
3: Buenas noches.
1: Nee, het zou zomaar kunnen.
0: Oké, dan gaan we daar even opzoeken. Stef, dat was hem.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend. We gaan nu toch door met Overmacht. Miles away. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 1 graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit.